0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. Vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Optimaal. Dit is jouw allerbeste vriendje. RadioOptimaalFM.nl. Waar je ook bent, wij zijn er voor jou. Wij zijn er voor jou.

0: Ik ben Thijs van den Lent, paralympisch zwemmer en door botkanker heb ik mijn linkerbeen verloren. Sommige mensen zeggen dat ik niet kan zwemmen. Er zijn ook mensen die zeggen dat ik een wereldrecord op mijn naam kan zetten.
1: Het gaat niet om wat je niet kan, het gaat om wat je wel kan. Steun alle sporters met een handicap. Ga naar powertic.nl en doneer. Dat is powertic.nl.
2: Muziek in je eigen taal.
3: Dat is het helemaal.
2: Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. Drie opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder twee Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met twee auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Welkom terug bij Radio Optimaal. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje. Allerbeste vriendje. Dit is de Optimaal plaat van deze week.

and I feel so weak. But all in love is fair.

Multiple sclerose is een letterlijk en figuurlijk zenuwslopende ziekte. MS is meedogenloos, pijnlijk en vermoeiend. Het enige wat erop zit, is onderzoek doen. Dankzij 40 jaar onderzoek van Stichting MS Research is de oplossing dichterbij. De laatste puzzelstukjes moeten nu nog gelegd worden. U kunt daarbij helpen. Doneer nu en help MS de wereld uit. Hoe? Ga naar msonderzoek.nl. Ik ben Dorinda Roos, directeur Stichting MS Research.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Radio Optimaal.
3: Welkom bij weer een nieuw uur vol met jouw favoriete muziek.
4: Dit is jouw internetstation.
3: Want dit is radiooptimaalfm.nl.
4: Je hoort ze hier. Jouw favoriete muziek.
3: Radio Optimaal. Jouw allerbeste vriendje.

In de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 13, maar in stedelijke gebieden wordt het niet kouder dan 16 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog. In het binnenland wordt het een graad of 30 en in het zuidoosten kan het 32 graden worden en het waait nauwelijks. 'S Middags koelt het in het noorden iets af door wind die van zee komt. Vanaf woensdag wordt het een paar dagen wat kouder met middagtemperaturen tussen de 22 en 25 graden en het blijft droog. Vanaf vrijdag wordt het weer wat warmer, maar ook iets wisselvalliger. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Internet Radio voor jou. www.radiooptimaalfm.nl.
1: Non-stop muziek.
2: Optimaal.

0: het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Staatsmedia in Iran melden dat president Pezeshkian de opdracht heeft gegeven om na bijna 3 maanden de toegang tot internet te herstellen. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. En de Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur bij weinig wind naar 13 tot 19 graden. Overdag is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Ik ben Jetse Plat, Paralympisch kampioen en mis een groot gedeelte van mijn benen. Sommige mensen zeggen dat ik niet kan fietsen. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat ik 3 gouden medailles kan winnen op de Paralympische Spelen.
1: Het gaat niet om wat je niet kan, het gaat om wat je wel kan. Steun alle sporters met een handicap. Ga naar powertic.nl en doneer. Dat is powertic.nl.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen twee nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Vooral het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In de havenstad Odessa raakte infrastructuur beschadigd. In Kramatorsk vielen 12 gewonden door aanvallen met glijbommen. Onder hen is ook een jongen van 8. Volgens lokale autoriteiten was het al de derde grote Russische aanval op de stad in 24 uur tijd. Het Kremlin noemt het een wraakactie voor een Oekraïnse aanval op een school. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Het parket van Compagnie wacht op de resultaten van een onderzoek en op technisch onderzoek van de parachute. De Franse krant Le Parisien schrijft dat de man geen beginner was. Hij zou al zeker 20 sprongen hebben gemaakt. Het parachutecentrum van Fréton-de-la-Château bleef de rest van het Pinksterweekend dicht. Het centrum werkt volledig mee om het onderzoek vlot te laten verlopen. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. De Internationale Astronomische Unie heeft de ruimterots nu officieel de naam Ewes gegeven. De planetoïde is 1,5 kilometer groot en draait tussen Mars en Jupiter. Al eerder kreeg Ewes een prijs voor haar werk rond micrometeorieten. Andere bekende Nederlanders kregen al een planetoïde naar zich vernoemd. Het weer, tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws. Radio Optimaal.
2: Koffie, thee, boterhammetje erbij en lekker ontwaken. Dit is de Breakfast Show op Radio Optimaal.
3: Dit is de Optimaal Plaat van deze week. De Optimaal Plaat van deze week.

0: Wat doet het weer vandaag? Je hoort het nu op Optimaal.
1: Tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Ook vanavond is er nog volop zon en later kan in het Waddengebied wat bewolking van zee binnendrijven. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat af en toe een vrij krachtige noordenwind. Morgen wordt vanuit het noorden koelere lucht aangevoerd, waardoor het een stuk minder warm wordt, 19 tot 25 graden. Het blijft wel droog. Donderdag belooft het weer zomers warm te worden met oplopende temperaturen. En dat geldt ook voor de dagen daarna. Pas vanaf zondag wordt het wisselvallig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Optimaal.

Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar Werk-Woonverkeer. Werk-Woonverkeer, hier bij Radio Optimaal. In

0: Tot zo na het nieuws met meer. Veel meer.
1: Optimaal. Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. Het weer, tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Het is weer een genot voor je oren. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen twee nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Vooral het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In de havenstad Odessa raakte de infrastructuur beschadigd. In Kramatorsk vielen 12 gewonden door aanvallen met glijbommen. Onder hen is ook een jongen van 8. Volgens lokale autoriteiten was het al de derde grote Russische aanval op de stad in 24 uur tijd. Het Kremlin noemt het een wraakactie voor een Oekraïense aanval op een school. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Het parket van Compagnie wacht op de resultaten van een onderzoek en op technisch onderzoek van de parachute. De Franse krant Le Parisien schrijft dat de man geen beginner was. Hij zou al zeker 20 sprongen hebben gemaakt. Het parachutecentrum van Fréton-le-Château bleef de rest van het Pinksterweekend dicht. Het centrum werkt volledig mee om het onderzoek vlot te laten verlopen. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. De Internationale Astronomische Unie heeft de ruimterots nu officieel de naam Ewes gegeven. De planetoïde is 1,5 kilometer groot en draait tussen Mars en Jupiter. Al eerder kreeg Ewes een prijs voor haar werk rond micrometeorieten. Andere bekende Nederlanders kregen al een planetoïde naar zich vernoemd. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Nu 30 minuten non-stop hits.

0: Dan nu het weerbericht.
1: Tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Ook vanavond is er nog volop zon en later kan in het Waddengebied wat bewolking van zee binnendrijven. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat af en toe een vrij krachtige noordenwind. Morgen wordt vanuit het noorden koelere lucht aangevoerd, waardoor het een stuk minder warm wordt, 19 tot 25 graden. Het blijft wel droog. Donderdag belooft het weer zomers warm te worden met oplopende temperaturen. En dat geldt ook voor de dagen daarna. Pas vanaf zondag wordt het wisselvallig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: 24 uur per dag. 7 dagen in de week.
1: Ladies and gentlemen, let's go! Hit it!
0: Voel je goed.
2: Radio Optimaal.
0: Dan weet je wat je hoort.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Wij maken je dag compleet.
2: Wij maken je dag compleet.
1: Dit is Radio Optimaal.
2: Radio Optimaal.

Dit is Dick de Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Vooral het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Die onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Daar vechten we voor.
1: Radio Optimaal streelt je oren.

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het Radio Nieuws. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen twee nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Vooral het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In de havenstad Odessa raakte de infrastructuur beschadigd. In Kramatorsk vielen 12 gewonden door aanvallen met glijbommen. Onder hen is ook een jongen van 8. Volgens lokale autoriteiten was het al de derde grote Russische aanval op de stad in 24 uur tijd. Het Kremlin noemt het een wraakactie voor een Oekraïense aanval op een school. In Noord-Frankrijk is een 41-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Het parket van Compagnie wacht op de resultaten van een onderzoek en op technisch onderzoek van de parachute. De Franse krant Le Parisien schrijft dat de man geen beginner was. Hij zou al zeker 20 sprongen hebben gemaakt. Het parachutecentrum van Fréton-la-Château bleef de rest van het Pinksterweekend dicht. Het centrum werkt volledig mee om het onderzoek vlot te laten verlopen. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. De Internationale Astronomische Unie heeft de ruimterots nu officieel de naam Ewes gegeven. De planetoïde is 1,5 kilometer groot en draait tussen Mars en Jupiter. Al eerder kreeg Ewes een prijs voor haar werk rond micrometeorieten. Andere bekende Nederlanders kregen al een planetoïde naar zich vernoemd. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: De fleurigste van de lente. Radio Optimaal. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje. Allerbeste vriendje.

0: Dit is het weerbericht.
1: Tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Ook vanavond is er nog volop zon en later kan in het Waddengebied wat bewolking van zee binnendrijven. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat af en toe een vrij krachtige noordenwind. Morgen wordt vanuit het noorden koelere lucht aangevoerd, waardoor het een stuk minder warm wordt, 19 tot 25 graden. Het blijft wel droog. Donderdag belooft het weer zomers warm te worden met oplopende temperaturen. En dat geldt ook voor de dagen daarna. Pas vanaf zondag wordt het wisselvallig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream deeply.

0: optimaal. Het
1: laatste nieuws. Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Gisteren is de legendarische Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd overleden. Rollins gold als een van de laatste iconen in de jazzgeschiedenis. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Lastig, hè, om je kuch in te houden. Het is één van de vele tics waar iemand met Tourette dagelijks mee te maken heeft. Iedereen kent het, maar weet je ook wat het is? 7 juni, Europese Tourette-dag. Kijk op tourette.nl/kuch.
1: Zoek niet verder, je hebt ons gevonden. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks de Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen 2 nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Gisteren is de legendarische Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd overleden. Rollins gold als een van de laatste iconen in de jazzgeschiedenis. Hij begon al vroeg in de muziek en speelde als tiener in de jaren 40 van de vorige eeuw al in verschillende jazzformaties. Hij heeft tientallen albums op zijn naam staan en trad op met jazzlegendes als Miles Davis en John Coltrane. Sonny Rollins werd wel de kolos van de saxofoonwereld genoemd en was een van de meest invloedrijke jazzmuzikanten aller tijden. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Speakers trillen, buren gillen. 60 minuten lang jouw favoriete muziek. Blijf luisteren. Radio Optimaal.

0: Deze week komen de collectanten van het Nationaal MS Fonds bij u langs. Ze maken zich sterk voor een beter leven met MS nu en een toekomst zonder MS. Dus geef. Namens alle mensen met MS, bedankt.
1: Dit is de beste mix. Met muziek en informatie.
2: Radio Optimaal.

0: Naar de volgende plaat. Het allerlaatste nieuws en het meest actuele weerbericht. Optimaal houdt u elk uur optimaal op de hoogte.
1: Tot zo, na nieuws en weer.
2: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Bij een spoorwegovergang in het Belgische Buggenhout is een schoolbusje aangereden door een reizigerstrein. Er zijn meerdere dodelijke slachtoffers, meldt de VRT. De aanrijding was rond 7:45 vanochtend en de overweg zou gestoten zijn omdat er een trein naderde. Waarom of hoe het schoolbusje ondanks de actieve signalen toch het spoor is opgereden, is nog onduidelijk. Er zaten zo'n 100 reizigers in de trein. Niemand van hen raakte gewond. Ze zijn geëvacueerd door de brandweer. In een huis aan de Tilburgse Trouwlaan is een dode gevallen bij een steekpartij vannacht. De politie heeft twee vrouwen aangehouden die in de woning waren. Ze zitten nog vast voor verhoor. Na de melding van de steekpartij werden eenheden van de politie, een ambulance en een traumahelikopter ingezet. Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding voor de steekpartij in Tilburg was, is nog onduidelijk. Gemeenten en provincies trekken bij het Rijk aan de bel omdat ze zich grote zorgen maken over de bereikbaarheid van Nederland. Wegen, maar ook bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, gemalen en kades zijn aan groot onderhoud in vervanging toe. En daar is 1,5 miljard euro extra per jaar voor nodig, meldt het interprovinciale overleg IPO. Komt dat geld er niet, dan dreigt er flinke overlast doordat bruggen en viaducten voor langere tijd afgesloten moeten worden. Al dus het IPO. Dat spreekt van een onwenselijke situatie voor burgers en bedrijven. Op een aantal terreinen krijgen criminelen steeds meer invloed, terwijl de controle vanuit de overheid langzaam afneemt. Dat meldt de NOS, die een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit in handen heeft, waarin staat dat er een parallelle economie ontstaat, waarbij criminaliteit zich nestelt in het vastgoed, het transport, de zorg, horeca en detailhandel. De overheid dreigt de grip te verliezen, staat in het rapport al dus de NOS. Het onderzoek van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijning is gedaan in opdracht van de overheid. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is jouw favoriete station in de lente. Dit is Radio Optimaal. Radio Optimaal. Dit is jouw lentestation. Dit is de Optimaal plaat van deze week. De Optimaal plaat van deze week.

0: tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Ook vanavond is er nog volop zon en later kan in het Waddengebied wat bewolking van zee binnendrijven. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat af en toe een vrij krachtige noordenwind. Morgen wordt vanuit het noorden koelere lucht aangevoerd, waardoor het een stuk minder warm wordt, 19 tot 25 graden. Het blijft wel droog. Donderdag belooft het weer zomers warm te worden met oplopende temperaturen. En dat geldt ook voor de dagen daarna. Pas vanaf zondag wordt het wisselvallig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Gewoon de beste muziek in je eigen taal. Dit is Radio Optimaal.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Thuis of op het werk, luister overal. Radio.

0: Mijn naam is Loek Peters. Ik voel me fit en gezond. Toch meet ik elk jaar mijn bloeddruk. Want een hoge bloeddruk, die voel je niet. Dus ook al voel je je fit, check hoe het met je bloeddruk zit. Zorg ook goed voor jezelf en je hart. En meet vanaf je 40ste jaarlijks je bloeddruk. Kijk waar je kunt meten op hartstichting.nl. Jij en je hart. Met de support van de Hartstichting.
1: Voel je goed. Op optimaal. Dan weet je wat je hoort.
2: Wil jij hebt mij. Daar waar iemand mij had. Voelt apart. Wil ik heb deadlines. Nog met jou op de achterbank. In de parking lot. Body gaat S-line. Alles gaat bij me af. Als je naar me lacht. Iemand die rept mij. Maar ik voel nu ik val te hard. Of vanaf de start.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Medewerkers in de melkproducten, kaas en babyvoedingbranche gaan staken. Vakbond FNV ligt met de Nederlandse zuivelorganisatie overhoop over een nieuwe cao en had een ultimatum gesteld. Wanneer de stakingen gaan plaatsvinden kan een FNV-woordvoerder nog niet zeggen. FNV wil een tweejarige cao waarin de lonen twee keer met 6% stijgen. NZO wil een eenjarige cao en wil de lonen met 3% verhogen. De Nederlandse zuivelindustrie telt 85.000 medewerkers. Sinds vandaag is de Rotterdamse Erasmusbrug in beide richtingen voor het verkeer gesloten. Het wegdek moet vernieuwd worden en daarom kan de brug een kleine 5 weken niet gebruikt worden. De werkzaamheden op de brug werden begin deze maand aangekondigd, maar vanmorgen bleek dat niet iedereen daarvan op de hoogte was. Voetgangers en fietsers kunnen de brug wel blijven oversteken. Vrijdag 3 juli om 4 uur 's middags is de brug weer te gebruiken voor al het verkeer. Vandaag is de warmste 26 mei ooit geregistreerd sinds de metingen in 1901 begonnen. Dat laat Weer Online weten. Om 13:50 vanmiddag werd het in de beeld 29,2 graden. Het vorige record stond op 29,1 graden en dat was 21 jaar geleden in 2005. Vanmiddag is het tropisch warm. De thermometer loopt op tot ruim boven de 30 graden. Plaatselijk kan het zelfs 33 graden worden. In het eerste kwartaal was de buitenlandse omzet van de industrie 2,3% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De buitenlandse omzetstijging was het grootst bij raffinaderijen en de chemische industrie, maar ook de elektrotechnische en de machine-industrie deed het goed. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De binnenlandse omzet daalde. In het eerste kwartaal van dit jaar was de voedings- en genotsmiddelenindustrie de branche met de grootste omzetdaling, aldus het CBS. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Radio Optimaal.
3: Voluit.
2: Optimaal.
3: Met opnieuw.
2: Alleen de beste muziek.
3: Die we starten.
4: Dit is de Optimaal plaat van deze week.
5: De

0: Komt er regen of zonneschijn? Hier is het weerbericht op Radio Optimaal.
1: De zon schijnt vanmiddag uitbundig en bij weinig wind wordt het een graad of 30 in het binnenland tot 33 graden lokaal in het zuidoosten. Later vandaag koelt het in het noorden door een zeewind wat af. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog, behalve in het westen, daar kan een buitje vallen. In de nacht is het lokaal een graad of 11 in het noordoosten tot zo'n 15 graden in het zuiden. De wind zit in de noordoosthoek en in het noordwestelijk kustgebied kan het af en toe stevig waaien. Morgen waait de wind vanuit het noorden en dat betekent dat het flink afkoelt. De zon schijnt en in het noorden tikt de thermometer de 16 tot 19 graden aan. In het midden en zuiden wordt het tussen de 20 en 25 graden. Op donderdag staat er opnieuw veel zon op het programma en wordt het opnieuw warm met 25 tot 27 graden. In het noorden is het wat koeler met een graad of 20. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Jammer, Ibrahim. Het eten is op. En omdat het zo droog is, kan er ook niks groeien. En we kunnen niet toveren, hè? Wacht maar gewoon tot het weer gaat regenen.
1: Zijn niemand bij Save the Children. Ooit. Ever. Want wij helpen kinderen die het hardst worden geraakt door klimaatverandering. Onvoorwaardelijk. Bekijk hoe op savethechildren.nl.
2: Jouw nummer 1 van het internet. Van het internet.
3: So heat it up.
2: Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De bezuinigingsplannen, zoals ze er lagen door te bezuinigen op uitkeringen van werklozen en arbeidsongeschikten, gaan niet door. Ook wordt, zoals eerder vandaag al bekend werd, de AOW-leeftijd per 2033 niet verhoogd. Hiermee doet het kabinet handreikingen en hoopt het ruimte te maken voor overleg met de sociale partners. Eerder zorgden de plannen voor veel kritiek van oppositiepartijen, vakbonden en werkgevers. Het kabinet wilde met de plannen die nu van tafel gaan de komende jaren miljarden euro's bezuinigen. Veel Nederlandse gemeenten kampen met personeelstekorten. Het gaat om rond de driekwart van de gemeenten en die lopen daardoor achter met bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw en handhaving. Het gevolg is dat er meer verzuim ontstaat en de werkdruk verder verhoogd wordt. Het aantal ambtenaren groeide naar 208.000. Dat is 3,6% meer dan in 2024, maar is toch te weinig om het personeelstekort weg te poetsen. Deze bevindingen staan te lezen in de personeelsmonitor 2025 van het ANO Fonds Gemeente. Iran meent dat de Verenigde Staten de staakt-het-vuur-deal hebben geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens de VS ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de agressieve en ongerechtvaardigde acties met zich mee zullen brengen. De voorzitter van het Britse gas- en oliebedrijf BP, Albert Manifold, is per direct de laan uitgestuurd. Bij de Raad van Bestuur leefden ernstige zorgen over bestuur, toezicht en gedrag en dat was reden voor zijn ontslag. Verder laat BP het erbij. Vorig jaar trad Manifold aan met zo'n 82% van de stemmen. Het nieuws over het ontslag van de topman zorgde voor een koersdaling van 6% van het BP-aandeel op de Londense beurs. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit was het radionieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: De fleurigste van de lente. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje.
3: Allerbeste vriendje.
4: Radio Optimaal heeft ze voor je. De lekkerste gouden ouwe en de grootste hits van dit moment. Dit is Werk Woonverkeer op Optimaal. 1, 2, 3.

0: Dit is het weerbericht.
1: De zon schijnt vanmiddag uitbundig en bij weinig wind wordt het een graad of 30 in het binnenland tot 33 graden lokaal in het zuidoosten. Later vandaag koelt het in het noorden door een zeewind wat af. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog, behalve in het westen, daar kan een buitje vallen. In de nacht is het lokaal een graad of 11 in het noordoosten tot zo'n 15 graden in het zuiden. De wind zit in de noordoosthoek en in het noordwestelijk kustgebied kan het af en toe stevig waaien. Morgen waait de wind vanuit het noorden en dat betekent dat het flink afkoelt. De zon schijnt en in het noorden tikt de thermometer de 16 tot 19 graden aan. In het midden en zuiden wordt het tussen de 20 en 25 graden. Op donderdag staat er opnieuw veel zon op het programma en wordt het opnieuw warm met 25 tot 27 graden. In het noorden is het wat koeler met een graad of 20. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
0: Het geluid knalt je speakers uit. Tussen werk en woonverkeer.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: De lekkerste muziek.
2: De lekkerste muziek.
1: Wow. Hoor je op Radio Optimaal.

0: optimaal. Het
1: laatste nieuws. Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De bezuinigingsplannen zoals ze er lagen door te bezuinigen op uitkeringen van werklozen en arbeidsongeschikten gaan niet door. Ook wordt, zoals eerder vandaag al bekend werd, de AOW-leeftijd per 2033 niet verhoogd. Veel Nederlandse gemeenten kampen met personeelstekorten. Het gaat om rond de driekwart van de gemeenten en die lopen daardoor achter met bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw en handhaving. Iran meent dat de Verenigde Staten de staakt-het-vuur-deal hebben geschonden door de Iraanse provincie Hormuzgan aan te vallen. Volgens de VS ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. De voorzitter van het Britse gas- en oliebedrijf BP, Albert Manifold, is per direct de laan uitgestuurd. Het weer, veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Werk, woon, verkeer. Je hoort het op Optimaal.

0: Door structurele financiering van de stichting MS Research heeft de Nederlandse Hersenbank een donorprogramma dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt, is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie, kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl. Ik ben Inge Huitinga, hoofd Nederlandse Hersenbank.
1: Niet te stoppen! Dwarsdoeier, ja. Optimaal!

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het kabinet zegt dat verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar bezuinigingen op de WIA en WW-uitkeringen wel. Voor de vakbonden is dit onvoldoende. CNV, FNV en VCP zeggen dat veel nog onduidelijk is en willen eerst praten met het kabinet. Door sociale regelingen aan te passen moeten miljarden bespaard worden, maar daarop dreigden de vakbonden met stakingen. Die acties blijven staan tot er duidelijkheid is. Minister Velbrief heeft de bonden uitgenodigd voor overleg. Iran vindt dat de Verenigde Staten het staakt het vuren heeft geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens Amerika ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de acties met zich mee zullen brengen. De Russische ambassadeur wordt door Nederland op het matje geroepen vanwege de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De afgelopen dagen zouden door de vele aanvallen meerdere scholen en tientallen woonpanden beschadigd zijn. Rusland slaat terug vanwege een vermeende Oekraïnse aanval op een studentenhuis in Luhansk. Ook zouden de Russen een moderne raket gebruikt hebben die in staat is kernkoppen te dragen en moeilijk te onderscheppen is. Nederland heeft zijn eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. Dat gebeurde in het Limburgse El. Daar werd vanmiddag 30,7 graden gemeten. Er is sprake van een hittegolf als het minstens 5 dagen achter elkaar 25 graden of meer wordt. En op 3 van die dagen moet het warmer worden dan 30 graden. De hittegolf in El begon vorige week vrijdag en is vandaag regionaal. Zaterdag, maandag en vandaag waren tropisch. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Welkom terug bij Radio Optimaal. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje. Allerbeste vriendje. Eindelijk, je werkdag zit erop. Snel naar huis waar je heerlijk kunt ontspannen. Dit is Ben van Hofstede in tussen werk en woonverkeer. Met de lekkerste gauwouwe en de beste hits.

0: Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen bij een zwakke tot matige noordenwind. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig, maar het wordt flink koeler dan vandaag. Op de Wadden wordt het een graad of 17 en in het uiterste zuiden kan het nog 26 graden worden. Het blijft droog en er staat een matige noordoostenwind. Donderdag en vrijdag is het opnieuw zonnig, droog en warm met middagtemperaturen van 25 graden of iets hoger. En vanaf het weekend neemt de kans op een paar buien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Tussen werk en woonverkeer met Ben van Hofstede.

0: Optimaal. Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog één keer opvangen. Dat kan met één week verlengd worden onder voorwaarde dat er een oplossing komt voor de lange termijn. De jongen die de Joodse school Geider in Amsterdam telefonisch bedreigd zou hebben is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak. Het kabinet zegt dat de verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar bezuinigingen op de WIA- en WW-uitkeringen wel. En voor de vakbonden is dit onvoldoende. En Iran vindt dat Amerika het staakt het vuren heeft geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Je radio staat weer optimaal.
3: Je radio staat weer optimaal.
2: Optimaal.
3: Je radio staat weer optimaal.

0: Rezenzaap Christos werd als huisdier gehouden. Zijn hoektanden werden verwijderd en hij was fel overbeen. Ik ben David van Gennep, directeur van Stichting AAP. Bij ons kan Christos herstellen, maar hij heeft wel extra liefde en zorg nodig. Word daarom vriend van de kwetsbare Christos. Ga naar aap.nl/vriendschap.
1: De lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Hoor je. Op Radio Optimaal. Wow.

0: Dit is Radio Optimaal Nieuws. Blijf op de hoogte.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, mag nog niet vertrekken uit de haven van Rotterdam, omdat het volgens de GGD extra schoongemaakt moet worden. Vorige week ging het schip naar Tenerife, waar het aanmeerde nadat 3 opvarenden aan het virus overleden waren. Anderen werden geëvacueerd en de Hondius ging naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Voor het kan vertrekken vindt de GGD na inspectie dat er aanvullende schoonmaakoperaties nodig zijn. Winkelketen Zeeman sluit dit jaar 51 winkels in Spanje, Duitsland en Frankrijk en stopt daarmee in Portugal en Oostenrijk. Het bedrijf wil de organisatie efficiënter inrichten, dubbel werk voorkomen en processen soepeler laten verlopen. Tot 2028 gaan er zo'n 150 winkels dicht, maar over een jaar of 3 moeten er 60 zaken van de budgetketen minder zijn, want er worden ook nieuwe vestigingen geopend. Zeeman had vorig jaar 1388 winkels in 8 landen met een omzet van 984 miljoen euro. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog 1 keer opvangen. Dat kan nog met 1 week verlengd worden, onder voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Daarover wordt momenteel met het ministerie overlegd. Asielzoekers overnachten in het congrescentrum Hanseplaza in Groningen. Hoeveel het er vannacht worden is nog onbekend, maar vanmiddag stonden er al zo'n 120 vluchtelingen buiten te wachten. De jongen die de Joodse school Geider in Amsterdam telefonisch bedreigd zou hebben is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak, dat meldt het OM. Waar hij precies mee dreigde is nog niet bekend. Wel meldde justitie afgelopen vrijdag dat hij nog 3 dagen langer in de cel bleef. De orthodox-joodse school staat in Buitenveldert en in maart ontplofte er een explosief, waardoor de 150 leerlingen een dag thuis moesten blijven. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Radio Optimaal.
3: Welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.

0: Dan nu het weerbericht.
1: Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen bij een zwakke tot matige noordenwind. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig, maar het wordt flink koeler dan vandaag. Op de Wadden wordt het een graad of 17 en in het uiterste zuiden kan het nog 26 graden worden. Het blijft droog en er staat een matige noordoostenwind. Donderdag en vrijdag is het opnieuw zonnig, droog en warm met middagtemperaturen van 25 graden of iets hoger. En vanaf het weekend neemt de kans op een paar buien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Het wordt een stralende toekomst. Met de ongekend zuinige kracht van LED. En met misschien wel een stukje van de ouderwetse spaarlampen en TL-buizen die Nederland massaal recycelt bij de bouwmarkt of milieustraat. Oude lampen, laat ze niet verstoffen. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Altijd de beste muziek.
2: Optimaal, dan weet je wat je hoort.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van onder andere Japan, Zuid-Korea en Europese landen. Rusland roept diplomaten en burgers op om zo snel mogelijk Kiev te verlaten, omdat het besluitvormingscentra en commandocentra zal gaan aanvallen. Meerdere landen, waaronder ons land, hebben vanwege deze dreigementen de Russische ambassadeurs op het matje geroepen. Een appartementencomplex in Ridderkerk is ontruimd omdat er koolmonoxide is vrijgekomen. Twee bewoners zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het hele gebouw wordt geëvacueerd zodat de oorzaak van het lek gezocht kan worden. Dat meldt de veiligheidsregio Rotterdam. Op meerdere verdiepingen is een te hoge koolmonoxidewaarde gemeten. De bewoners van de 70 appartementen van het complex Tourmalijn worden opgevangen in een sporthal. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Dit is jouw allerbeste vriendje. RadioOptimaalFM.nl. Waar je ook bent, wij zijn er voor jou.
3: Wij zijn er voor jou.

Dit is de tijd van je leven. Dit is de tijd van je leven. Dit is de tijd van je leven. Optimaal. Hier klinken de hits het beste.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Dit is internetradio voor jou. www.radiooptimaalfm.nl.
2: Radio Optimaal Classic.
3: Classic.

0: 1 op de 3 Nederlanders krijgt te maken met kanker. Kom nu op jouw manier in actie voor Stichting Fight Cancer. Organiseer bijvoorbeeld een feest of ga wielrennen met je vrienden en haal geld op voor meer onderzoek naar kanker. Zet jouw gevoel van onmacht om in kracht en maak snel jouw actie aan op fightcancer.nl.
1: Echte hits.
2: Echte radio.
1: Echte radio.
3: Echt lekker.
2: Radio Optimaal.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van onder andere Japan, Zuid-Korea en Europese landen. Rusland roept diplomaten en burgers op om zo snel mogelijk Kiev te verlaten, omdat het besluitvormingscentra en commandocentra zal gaan aanvallen. Meerdere landen, waaronder ons land, hebben vanwege deze dreigementen de Russische ambassadeurs op het matje geroepen. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Welkom bij weer een nieuw uur vol met jouw favoriete muziek.
3: Dit is jouw internetstation.
2: Want dit is radiooptimaalfm.nl.
3: Je hoort ze hier. Jouw favoriete muziek. Radio Optimaal.
2: Jouw allerbeste vriendje. Dit is de Optimaalplaat van deze week.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4 kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Altijd de beste hits. Dat is Radio Optimaal.

motivatie. Het was het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond. Is blijkbaar wat erop komt. Kleed me aan, mijn zoon ook. Rijd naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem open. En mijn ogen dwalen door een tekst. Zoveel drama op een afstand, er blijft toch iets geks. Pak mijn tas, loop naar buiten. Krijg plots een berichtje van een vriend met luister. Deze moet je even horen. Het is vreemd hoe het werkt. Hoe iemand zijn verdriet ertoe kan leiden dat een prachtig lied wordt geboren. Loop verder naar de trein, mijn oog valt op een vrouw. Niet helemaal honden, dans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken, terwijl ik zie dat ze danst in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt hier.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten